0: and a referee they can. The first 15 minutes, I want extra time now. Ya bo mienu, eko bo mien sani sa. Eke kako mienu krani sa. Inti, Oshé, Ghana, your lineup rana me kan wasem chono. And then Benjamin Asare. Hey. Jonas Ajete. Elisha Owusu. And then Kamadin Sulemana. And then Timian Statue. Tienyo. Ajete no. Ajete o. Jonas Ajete. Ozeha. Ozeha.
1: A simple FN.
0: Nanene, Edema Blasters of Ghana. Starting lineup now, Abinsuku. Abinsuku. Abinsuku. I will confirm one amount to me how much I am. The more official lineup now, Nangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangazangaz coach na ye no eno ena me kan wase ma chiro pamfa line up in tujama the Blasters of Ghana ene Colombia Ghana Ghana line up no yo Lawrence Atizigi onona Edapo nemo Jordan Ayew captain for the team ene Kalewi Renchi Thomas Partey Kwesi Zibo Antoine Semenyo Gideon Mensah Jerome Opoku Inyaki Williams Derek Lucasen NFA Marvin Sanaya Lucasen Ajete Lucasen